0: Jy luister na SFM, goeiemôre van my Johan Lerm op donderdag 1 Oktober van die jaar 2026. Elkeen van ons het eie en unieke behoeftes. Miskien is jou behoefte vanoggend aan 'n lewensmaat of werk of gesondheid. Dalk het jy die behoefte aan vrede of geluk. Die goeie nuus is dat God ook weet wat jou behoefte is. In Matteus 6 vers 8 sê Jesus, Julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Lê jou behoefte vanoggend voor die Here se voete neer. Hy sal ons nie aan ons eie lot oorlaat nie. En vertrou God om aan jou diepste behoeftes te voorsien. Vader, U weet reeds wat elkeen van ons se grootste behoefte is. Hoor ons gebed en wees ons genadig. In Jesus naam. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

Tyd om dan te kyk na paar aanhalings om hierdie donderdagoggend mee te begin. Waar is ons? Die 1 Oktober. Matty Stepanek het gesê, "Unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved." En dan is het Benjamin Franklin, hy het gesê, "Well done is better than well said." O ja, beslis. Ovid het gesê, "Fortune and love favor the brave." Dis so, iets om oor te dink op hierdie donderdagoggend. Die gat ons. Goeiemôre. SFM, jou weg.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Begin in Mosselbaai, inkomend van Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting besig, Heiderland Extension, daar is 'n ongeluk daar wat plaasgevind het, wees versigtig daar, dit is op die R102, inkomend vanaf Dannebaai en is 'n bekruising by die Heiderland Extension. As jy kom vanaf Hartenbos, lyk het na redelijk vryvloeiende verkeer, daar net voor Dias, waar dit een bykie bezig raak by een of twee van die verkeersligte, Grootbrak en Kleinbrak, vryvloeiende verkeer beweeg deur na George toe voor die lughawe, is dit besig as jy inkom vanaf Wildernisse kant af. Lyk het redelijk vryvloeiend, dan as jy op Nuisna weg is, is dit besig, vooral na die treinbrug, en dan deur Hedelins by die golfbaan, wat jy nou een bykie van die verkeer gaan vang daar. Natuurlijk nie so besig soos wanneer die skool oop is nie, maar is nog steeds besig, vooral daar bo by York, waar jy by Circle aansluit. Daar staan jy maar nog steeds. Oor die Autonico pas, vryvloeiende verkeer.
0: SFM, die kortste route na jou hart.

Op internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie, Christa Pike, wat ter dood veroordeel is, het volgens haar prokureurs twee dodelike inspuierings tydens haar regstelling oorleef. Die prokureurs het woensdag gesê die Amerikaanse deelstaat Tennessee het nie 'n wettige teregstelling uitgevoer nie en dat Pike

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

Kijk, dit is een super talentvolle groep, die Blackbird met Rain On Me. Right, soos jy weet, Fred Orban in die atelier is op in die volgende 15 minuten. Nou, op Facebook sê Fred, hy gesels vanochtend onder andere oor die voorreg en voordele om te bewaar en om in een bewaringsgebied te woon. Een inwoner van Danabaai wat tientalle diere in die gebied op foto's vastgeleid, Cape Nature se waarskuwing van robbe en hondsdolheid, en dan sê ons ook een paar blitsflitse oor elders in Afrika. So, maak seker jy bly ingeskakel net hier op SFM 90.1, of as jy daar in die Oudtshoorn gebied is, 104.1 FM.

Jylle André met vuur op die water, ja, op die noot is het tyd vir my om jou te groet. Natuurlijk, direct na die nuus gee ek jou oor aan Enrico Arizande, mag jy een heerlijke middag hê. Geniet om. 104.1 SFM.

0: Crazy in Love, dis Christopher Martin. Dis hier op 90.1 104.1. Ook geluister saam na Jay, saam met Liani Meise. Ons is ons is 6 minute weg vanaf hier, nie so die uur om een saam met Danny, bly ingeskakel daarvoor. Dis net na Quentin Prinsloo.
1: 104.1 SFM. See you in the diamonds, chase away the cold.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera steenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Karleen van Jaarsveld met te min te veel, voor dit André het met Flerke en die wind in Kings of Leon met Use Somebody. Hier is Joe F met Spaceships.
1: 90.1 SFM.
2: Fjolkie steek al kopjes uit, sy hart loop

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Matthew Mole, Neon Dreams, en een liedje getiteld The Art of Letting Go. Want daarvan sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons gaan aan vanavond met die jaar 2025 en een baie interessante gebeurtenisse. Daar is een paar van hulle, maar ons eerste een was een baie interessante gebeurtenis. So as jy wil weet wat het was, skakel net na 7.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand

0: Het is weer tijd geworden voor mij om te groetsen van mijn Corrie of ons gesels weer morgenmiddag tussen 12 en 3 saam. As ek instaan vir Enrico wat instaan vir Danny. En dan na dit natuurlik saterdag aand tussen 6 en 9 en dan weer sonoggemiddag tussen 3 en 6. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig wees, awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou en onthou, jippie, môre is Vrydag. Maak die beste daarvan en dan gesels ons weer later.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.
2: Sê alles wat ek in

0: Seker bos in a sad way.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.